Lars Melitze met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal.

Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven.

0: 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 10:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld.

0: 6 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludiek

0: Daddy Yankee en Dora.
1: Daniel Schuurman.
0: Zomer zo ga je hem deze ochtend denk ik niet krijgen. Daarvoor nog Ella Langley en Choosing Texas. Hey, welkom bij een gloednieuwe aflevering van De Ochtendshow. Studio regen. En dit uur natuurlijk van De Ochtendshow. Straks natuurlijk het regennieuws. Verderop in de uitzending hebben we nog de NOS Headlines. Maar ik neem je eerst mee naar 1988. Met een herkenbare stem van natuurlijk Ellie Campbell. Dit is UB40 met de single Where Did I Go Wrong?

0: Ondanks de regen bezochten veel hondenliefhebbers zondag openluchtzwembad De Hangmat in Reden voor de traditionele hondenplons. Honden en hun baasjes konden samen genieten van het water dat een aangename temperatuur had. Een labrador had het zo naar haar zin dat ze na afloop niet meer zelfstandig uit het zwembad kon komen. Gelukkig schoten aanwezigen te hulp en hielpen de hond uit het water, zodat ze weer veilig met haar baasje verder kon. De hondenplons verliep verder rustig en de honden genoten van hun laatste zwempartij van het seizoen.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Edward Meyer hier bij Studio Reden met Stereo Love. En dit nummer werd natuurlijk ontzettend populair. Dankzij de beat natuurlijk. Maar ook dankzij het bekende accordeonhaakje wat erin zit. Maar die komt oorspronkelijk uit een ander nummer, 1989... van de Azerbeidzjaanse componist Eldor Mansourov. En ze hebben elkaar wel ontmoet hoor, de Edward Meyer en deze accordeonist. Hey, dit is de Studio Reden. Met over enkele minuten de NOS headlines ben je dan ook weer op de hoogte. En daarna zijn we ook weer terug met muziek. Maar goed, we hebben nu eerst muziek. We dachten hier van Jade.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij een graad of 17. Later op de dag gaat het regenen en dan wordt het maximaal 18 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat alleen een korte file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is het oponthoud bij Zaltbommel een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Timbaland samen met One Republic en Apologize. Ja, dat is altijd moeilijk om excuses te maken. Maar waarom vinden wij excuses aanbieden zo lastig? Nou, een excuus voelt voor veel mensen als het toegeven van schuld. En daarom zeggen wij vaak, de brug stond open. En daarmee nemen we eigenlijk onze excuus meteen weer terug. Nou ja, in Japan werkt het net weer anders, want een excuus wordt vooral gezien als een teken van respect en nederigheid. Want eigenlijk erken je het ongemak van de ander en kijk vervolgens hoe je het kunt oplossen. Dus een goed excuus is eigenlijk simpel. Erken dat er is gebeurd, zeg sorry en laat dat maar achterwege. Nou, hey, dat is toch weer een tip voor vandaag, hè? Gewoon erkennen, dan komt het allemaal goed. Hey, zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen. Eerst deze goeie nog van Avicii en Heaven.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag begint droog met wat zon, maar spoedig volgt er meer bewolking en later gaat het stevig regenen. Het wordt 16 tot 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Vrijdag volgt een droge dag met zon, maar in het weekend moeten we rekening houden met buien. Het wordt dagelijks 16 tot 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Volgende week is het een aantal dagen rustig weer met minder wind en meer zon. De temperatuur pakt mogelijk hoger uit. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

1987, ABC en When Smokey Sings. En dat verwijst eigenlijk rechtstreeks naar Smokey Robinson. ABC was namelijk een groot fan van Motown. En verwerkte de nummer allerlei soort verwijzingen naar klassiekers en Motown-artiesten. Het is eigenlijk een soort liefdesbrief aan de soulmuziek van de jaren 60. Mooier kun je het dan niet maken, hè? Dacht ik zo. Hey, we gaan er even uit voor het nieuws van 7 uur. Daarna zijn we terug met uur nummer 2 van de ochtendshow. Eerst hier Bauza en Magnetic.

0: is Studio Ede. 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
2: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
1: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
3: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
1: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland wordt het langzaam maar zeker iets drukker onderweg. Er staat nu bijvoorbeeld file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Daar is het oponthoud bij Wadernooien 15 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Amersfoort. Drie rijstroken zijn dicht, hier is de vertraging een kwartier. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het langzaam bij knooppunt Hoevelaken. Hier ruim 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wat een stem, hè? Sienna Spyro. A Great Expectations. Nou, dat hadden we inderdaad van deze dame. En ze maakt het waar. Daarvoor nog Tom O'Dell en Another Love. Ik zeg een hele goede morgen. Welkom bij uur nummer 2 van de ochtendshow. Met nu Lucy Silverstone. Breathe in.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Ondanks de regen bezochten veel hondenliefhebbers zondag openluchtzwembad De Hangmat in Reden voor de traditionele hondenplons. Honden en hun baasjes konden samen genieten van het water dat een aangename temperatuur had. Een labrador had het zo naar haar zin dat ze na afloop niet meer zelfstandig uit het zwembad kon komen. Gelukkig schoten aanwezigen te hulp en hielpen de hond uit het water, zodat ze weer veilig met haar baasje verder kon. De hondenplons verliep verder rustig en de honden genoten van hun laatste zwempartij van het seizoen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

20 en daar hoort Stella Lefty bij met Boston. Wat een goede plaat. En wat komt dat goed uitzeggen, want het is vandaag 17 september en het is vandaag de dag van de country muziek. Nou kunnen wij dat ook weer aanvinken, daarvoor doen we volledig aan. Dit is Studio Reden met zometeen de NOS headlines. Eerst deze goeie van Diana Ross, My

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen hebben vannacht tot 13:30 geduurd. De belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. En vandaag komt premier Jette aan het woord. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Die zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. President Trump die moet wel nog zijn handtekening eronder zetten. En in de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Het weer droog, maar later vanuit het westen regen. Het waait stevig bij een graad of 18.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. In Gelderland staat de langste file nu nog op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar is de weg zojuist weer vrijgegeven na een ongeluk bij knooppunt Hoevelaken. De vertraging is hier nu nog 50 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen is bij Wadenooijen de rechte rijstrook dicht. Hier is de vertraging een kwartier. Op de A30 van Ede naar Barneveld is een ongeluk gebeurd bij de aansluiting met de A1. Ook hier is de rechte rijstrook dicht, dit kost je 10 minuten. En verder nog een file op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Daar is het oponthoud bij knooppunt Hattermerbroek ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

commentaren over deze dame. Kylie Minogue en Can't Get You Out Of My Head. En zijn aanrader even zien, gewoon op Netflix even naartoe gaan en kijken. En ja, hoe komt dat eigenlijk dat je bepaalde personen niet meer uit je hoofd krijgt, zoals Kylie omschrijft? Ja, dat heeft eigenlijk met je hersenen te maken die personen associëren met sterke emoties, onbeantwoorde vragen of een gevoel van gemis. En dat dan een beetje bij elkaar opgeteld, nou, krijg je iemand gewoon totaal niet meer uit je hoofd. Oké, nou ja, als dat zo werkt, je kunt er gewoon eigenlijk niks aan doen. Daar komt het op neer. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen. Eerst hier camera. Dit is Ed Sheeran.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag begint droog met wat zon, maar spoedig volgt er meer bewolking en later gaat het stevig regenen. Het wordt 16 tot 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Vrijdag volgt een droge dag met zon, maar in het weekend moeten we rekening houden met buien. Het wordt dagelijks 16 tot 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Volgende week is het een aantal dagen rustig weer met minder wind en meer zon. De temperatuur pakt mogelijk hoger uit. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Alavarwen en She Moves. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van uur nummer 2 van de ochtendshow. Maar wees niet bang, zo meteen zijn we terug met het laatste uur met daarin ook weer lekkere knallers. Maar eerst Andrew Gold, Lonely Boy. Ik zou zeggen...

0: Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
2: Ik vrees dat de totaaldeal passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
1: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
3: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
1: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files veroorzaken maximaal 5 tot 10 minuten vertraging, met een aantal uitzonderingen daar gelaten. De A15 Gorkum richting Nijmegen. Daar is door bergingswerkzaamheden bij Wadenooijen de rechterrijstrook dicht. Dit kost je 20 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Hoenderlo een kwartier oponthoud. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file bij Hoevelaken. Hier is de vertraging zo'n 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar is de vertraging bij Voorst ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Swedish House Mafia en Mud to a Flame. En daarvoor hadden we nog Maal Smit samen met Niall Horan. En Drive Safe,
1: Daniel Schuurman.
0: En we zijn alweer aanbeland bij het allerlaatste uur van de ochtendshow met straks nog Harry Styles, American Girls. Maar hier zie je de Whispers en It's a Love Thing.

0: studioreden.nl.
1: In de voormalige damesmodezaak First Lady aan de Woordredenseweg in Reden komen waarschijnlijk 7 levensloopbestendige appartementen. Daarvoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. Boven de winkel zijn nu 2 appartementen. Die moeten worden omgebouwd tot 7 zelfstandige woningen met een gezamenlijke zorgruimte. First Lady sloot eind 2022 na precies 90 jaar. De winkel werd in 1932 begonnen als manufacturenzaak en groeide later uit tot damesmodezaak. In Eerbeek bestaat de naam First Lady nog altijd.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: uit 2016 alweer. The Chainsmokers en All We Know. En dit was hun vierde opeenvolgende single van The Chainsmokers met een vrouwelijke vocalist. Want naar nummers als Roses, Don't Let Me Down en Closer kozen ze dus opnieuw voor een vrouwelijke stem. En dit keer was het Phoebe Ryan. Als je blijft luisteren naar de ochtendshow, heb ik verderop in de uitzending nog over een verdachte die een telefoon op een bijzondere manier liet verdwijnen. Hoe dat zit, je hoort daar straks meer over. Na deze goeie uit de 90's, dit is Corona.
1: Radio.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft gedreigd de handel met de EU stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter van der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid is Nederland opnieuw gedaald. Ons land ging van plek 43 naar plek 46. De nieuwe daling komt vooral doordat andere landen meer doen. En ook de politiek hier blijft achter, ze hebben nog altijd geen vrouwelijke premier. En oppositiepartij Ja 21 is bereid om deelakkoorden met het kabinet te sluiten om sommige onderdelen van de begroting van de meerderheid te voorzien. Vandaag komt premier Jette aan het woord tijdens dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Het weer droog, maar later vanuit het westen regen. Het waait stevig bij een graad of 18.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland veroorzaken de meeste files niet meer dan 5 minuten vertraging. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Zoals de N332 Lochem-Raalte. Daar is de vertraging bij Laren in beide richtingen ongeveer een kwartier. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is een ongeluk gebeurd bij Voorthuizen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is hier ruim 50 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem bij Duiven 10 minuten oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is de vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

denk dat elke vader van dochters hier wel over mee kan praten. Dat hij net wat extra zuiniger is op zijn dochters dan bij een jongen. Tenminste, je bent wat voorzichtiger. Tenminste, ik ben vader van twee dochters en ik ben extra voorzichtig, extra lief. Al denken we daar zelf misschien wat anders over. Maar goed, het idee is goed, laat ik het zo zeggen. John Mayer en Dadders hier bij Studio Reden. En nu dan het verhaal van de telefoon die verdween. Nou, dat zit namelijk zo. Een verdachte in Venlo zorgde voor een opmerkelijke situatie op het politiebureau. Nadat hij een telefoon had gekregen om met zijn advocaat te bellen, stopte hij het toestel in zijn anus. Toen de politie de telefoon terugvroeg, bleek het geen grap. Het toestel zat zo diep dat de man hem zelf niet kon verwijderen. In het ziekenhuis moest de telefoon operatief worden verwijderd. En zelfs ervaren politieagenten waren verbaasd over het incident. Ja, ik zou ook een keer achter mijn pet gaan krabben, denk ik zo. Maar ik hoop voor de man dat hij me op trilstand heeft achtergelaten. Want dat zou nog wel een beetje kietelen, denk ik zo. Zometeen het weerbericht. Eerst hier Bert Slenger.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag begint droog met wat zon, maar spoedig volgt er meer bewolking en later gaat het stevig regenen. Het wordt 16 tot 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Vrijdag volgt een droge dag met zon, maar in het weekend moeten we rekening houden met buien. Het wordt dagelijks 16 tot 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Volgende week is het een aantal dagen rustig weer met minder wind en meer zon. De temperatuur pakt mogelijk hoger uit. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: en het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
2: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
1: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
3: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
1: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is iets rustiger dan gebruikelijk. Wel staan er een paar opvallende files in Gelderland. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij Barneveld. De rechterrijstrook is hier dicht en dat kost je ruim een uur. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn staat file bij Twello. Na een ongeluk is de linkerrijstrook hier dicht. Dit kost je onderweg 10 minuten. De N233 Veenendaal richting Kesteren. Daar is het oponthoud bij industriegebied Het Ambacht ruim 20 minuten. En ook rijdt het langzaam op de N332 van Raalte naar Lochem. Bij Laren is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de AM.

0: op studioreden.nl.
1: Ondanks de regen bezochten veel hondenliefhebbers zondag openluchtzwembad De Hangmat in Reden voor de traditionele hondenplons. Honden en hun baasjes konden samen genieten van het water dat een aangename temperatuur had. Een labrador had het zo naar haar zin dat ze na afloop niet meer zelfstandig uit het zwembad kon komen. Gelukkig schoten aanwezigen te hulp en hielpen de hond uit het water, zodat ze weer veilig met haar baasje verder kon. De hondenplons verliep verder rustig en de honden genoten van hun laatste zwempartij van het seizoen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. President Trump dreigt om de Amerikaanse handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Gisteren deed EU-voorzitter Van der Leyen dat voorstel. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. En natuurmonumenten is op verschillende plekken op de Veluwe loofbomen aan het planten. Want het risico op grote natuurbranden wordt kleiner als er meer verschillende bomen en struiken staan. Het weer nu nog zo goed als droog, maar vanmiddag trekken de buien over. Het waait stevig bij een graad of 18.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De files worden nu snel korter. In Gelderland rijdt het nog wel langzaam op de N233 van Veenendaal naar Kesteren. Daar is het oponthoud voorbij de aansluiting met de A12 ruim 20 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn rijdt het langzaam bij Twello. Door opruimwerkzaamheden is de linkerrijstrook hier dicht en dit kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag begint droog met wat zon, maar spoedig volgt er meer bewolking en later gaat het stevig regenen. Het wordt 16 tot 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Vrijdag volgt een droge dag met zon, maar in het weekend moeten we rekening houden met buien. Het wordt dagelijks 16 tot 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Volgende week is het een aantal dagen rustig weer met minder wind en meer zon. De temperatuur pakt mogelijk hoger uit. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat nog een lange file op de N233 van Veenendaal naar Kesteren. Daar is het oponthoud voorbij de aansluiting met de A12 ruim 20 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het langzaam bij Ravenstein. Hier is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grensovergang 2 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is die ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van het Lunchpakket. Dit waren Suzanne en Freek. Deze is voor mij, het liedje daarvoor ook. Another Futuring 54 Ultra, benieuwd Bryan Adams en Tina Turner.

0: Ondanks de regen bezochten veel hondenliefhebbers zondag openluchtzwembad De Hangmat in Rheden voor de traditionele hondenplons. Honden en hun baasjes konden samen genieten van het water dat een aangename temperatuur had. Een labrador had het zo naar haar zin dat ze na afloop niet meer zelfstandig uit het zwembad kon komen. Gelukkig schoten aanwezigen te hulp en hielpen de hond uit het water, zodat ze weer veilig met haar baasje verder kon. De hondenplons verliep verder rustig en de honden genoten van hun laatste zwempartij van het seizoen.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

neemt de tijd wel voor dit liedje. Sam Hunt, 2015. Waar kennen we deze man van? Nou, van dit liedje. Want daarna heeft hij eigenlijk niet zoveel meer uitgebracht. Tenminste, hier in Nederland dan, hè. Het was een grote hit in de States, Canada, Nederland en in Vlaanderen. Goedemiddag, dit is het lunchpakket Studio Reden. En dit is Crazy Town Butterfly.

is de enige volgens mij die slaapt met zijn keyboard onder zijn kussen. Dat vermoed ik dan, hè. Dit was Kygo in samenwerking met Max, Magno en Take Me Back. En dat alles hier bij ons. Half 1 bijna, straks de hoofdpunten van het nieuws. Verkeersinformatie naar Bowie en Jagger. Okay.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 naar de Maasvlakte wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook. Sinds gisteren zijn 2 rijstroken dicht nadat scheuren waren ontdekt in de hoofddragers van de brug. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn plannen. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. Het weer bewolkt en er trekken buien over bij een graad of 18.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de grensovergang 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Mooie tijd om eventjes het broodrommeltje wat lichter te maken. Even een gaai te doen in dat broodrommeltje. En hij is inderdaad een stukje lichter geworden tussen nu en een paar minuten geleden. Gatlantis, David Guetta en 5 Seconds of Summer. Dit was Leider. In de grootste club van de Veluwezom, oftewel de grootste haphoek. Wij zijn nog geopend tot 1 uur. Dat doen we iedere werkdag tussen 12 en 1. We hebben nog Jan met het weer. We hebben nog de kantineknaller. Hilly Reduf staat te trappelen. Die hoor je zo meteen. We hebben nu voor je klaarstaan Alex Warren. Dit is Passenger.

is eigenlijk over de datum. Hij was bedoeld van gisteren. Hilary Duff, So Yesterday. En wie ook So Yesterday is, is onze weerman. Hij zit te trappelen live vanaf de weersredactie. Je hoort hem zo meteen met het weer voor Rede Roosendaal. Jan van Gelderen naar First Aid Kit.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Er is veel bewolking en vanuit het westen trekken in de loop van vanmiddag buien over de provincie. Het wordt 17 of 18 graden bij een matige zuidwestenwind. In de regen is het 14 of 15 graden. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg. Vannacht is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De minima liggen rond 12 graden. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige westenwind wordt het 19 graden. Zaterdag is er veel bewolking en valt er af en toe regen. Desondanks is het zacht met zo'n 20 graden. Zondag komen enkele buien voor, maar is er ook ruimte voor de zon. Na het weekend breekt een droge periode aan. Er is weinig wind en de maxima liggen rond 20 graden. Mogelijk later in de week nog wat hoger. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Stones and I, Gone, Gone, Gone. En ik zit naar de grote studioklok te kijken en die zeggen ook, ja, we moeten ook de pleitdruk maken, want dat was het weer voor deze donderdag. Morgenochtend zijn we er met een ochtendshow, dus het wekkertje wordt weer op tijd gezet en vroeg naar bed. En morgen ook nog het laatste broodrommeltje tussen 12 en 1. En wij sluiten af met Baccarat. Tot morgen!
1: De kantineknaller.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen, maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden, want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je 10 minuten vertraging tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Door bergingswerk is de rechte rijstrook dicht. En de A12 Arnhem-Oberhausen heb je voor de grens ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
2: No, thank you. Is what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Trouble's yet to come.
3: One sip.
2: Bad for me.
3: One hit.
2: Bad for me.
3: One kiss.
2: Bad for me. But I give in so easily. And

0: Studio Heden. 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens de RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het weer langzaam op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Geldermals heb je 20 minuten vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Dit is Studio Ede. 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file in de regio. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest is de vertraging 20 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten extra reistijd. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Tiel ruim 10 minuten vertraging ook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: De provincie Gelderland begint 21 september met werkzaamheden aan de fietspaden langs de N785 Schelmseweg. Het fietspad wordt verbreed en geschikt gemaakt voor fietsers in beide richtingen. Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers tijdelijk via het fietspad aan de noordzijde rijden. Zodra het nieuwe fietspad klaar is, wordt het fietspad aan de noordzijde verwijderd. De Schelmseweg blijft bereikbaar, maar weggebruikers moeten rekening houden met een aangepaste verkeerssituatie en mogelijke vertraging.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Europees was Columbia de grote concurrent van RCA. Dus ja, RCA wilde hun natuurlijk de troef steken. Maar ja, ze waren ze toch voor. De LP's die waren het eerst bij Columbia te krijgen. Maar goed, en later werd dat natuurlijk hartstikke populair. Je kreeg LP's, je kreeg singeltjes, je kreeg maxi-singles later ook nog een keer. En allemaal van vinyl. En die legde je dan op een draaitafel. En dat had ook al wat dat geluid. Beetje kraken zoals je hem net opzet, zo die paar seconden. Ja, heerlijk. En vandaag zijn ze er weer. Het is nu vandaag de dag. Zijn LP's ook weer helemaal hip and happening. Er zijn weer volop zaken die dat verkopen. En het is ongekend populair. Dus wat dat betreft een comeback van je welste. Goed, wij gaan door nu met muziek zometeen. Met een track van Cameron Whitcomb. Of die op LP is uitgekomen, dat weet ik niet. De Cranberries, die kans is wat groter dat hij op LP komt, is uitgekomen. Oh to my family. En die hoor je natuurlijk hier, nu bij Spirituur op Studio Reden.

Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Zometeen headlines en verkeersinfo van 4:30 op deze donderdagmiddagspits. Jawel, het is druk in de regio en alsjeblieft doe voorzichtig. Maar zit je in het openbaar vervoer, dan heb je het makkelijk. Oortjes in, stuur de reden aan en geniet ervan. Eros Ramazzotti.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 zouden kinderen helemaal geen toestemming moeten krijgen. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag krijgt geen cel, alleen tbs met dwangverpleging. De rechtbank acht hem ook schuldig aan poging tot moord en brandstichting. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Ierland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat definitief afhaakt voor de komende editie. In Nederland heeft AfroTros zich teruggetrokken, maar een andere omroep kan zich nog aanmelden. Het weer, morgen geregeld zon bij 17 tot 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 120 kilometer file op de Gelderse wegen. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en de afrit Kerkdriel is de vertraging ruim 10 minuten. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch, een kwartier extra reistijd bij Beest door de wegwerkzaamheden daar. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier vertraging. A73 Maasbracht-Nijmegen bij knooppunt Ewijk ook een kwartier. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein bij knooppunt Bankhoef is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ja, Enrique Iglesias en Me Passé. En ik kan natuurlijk nooit zo mooi uitspreken als dat hij dat kan. Maar goed, ik doe een poging. Dat zeker. Hé, we gaan zometeen lekker naar muziek luisteren. Onder meer met Alicia Dixon. Die komt eraan. The Boy Does Nothing. En Harry Styles bezingt American Girls. Die blijken heel bijzonder te zijn. Maar ik heb toch een suggestie. Aan Nederlandse artiesten. Maak ook eens een plaat over Nederlandse vrouwen. Wat maakt ze zo bijzonder? Laat het horen in je platen. Dan wie weet draaien wij hier bij Studio Reden. Hoe leuk zou dat toch zijn? Wat ook leuk is, zijn al die gebeurtenissen in de regio. Die lees je op studioreden.nl. Er speelt weer genoeg, kan ik je vertellen. En onder meer ook dat Europahaven wil praten en Reden wil antwoorden. Wat is jouw vraag over het gebied in het centrumgebied van Reden? Want daar is allerlei onduidelijkheid over. Je leest het op studioreden.nl en in onze app. En twee vrouwen die in het zonnetje staan. Hoe leuk is dat?
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Er is veel bewolking en vanuit het westen trekken in de loop van vanmiddag buien over de provincie. Het wordt 17 of 18 graden bij een matige zuidwestenwind. In de regen is het 14 of 15 graden. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg. Vannacht is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De minima liggen rond 12 graden. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige westenwind wordt het 19 graden. Zaterdag is er veel bewolking en valt er af en toe regen. Desondanks is het zacht met zo'n 20 graden. Zondag komen enkele buien voor, maar is er ook ruimte voor de zon. Na het weekend breekt een droge periode aan. Er is weinig wind en de maxima liggen rond 20 graden. Mogelijk later in de week nog wat hoger. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Romantics en Talking in Your Sleep. Nou, als iemand in zijn slaap praat, kunnen we wel eens wat te weten komen, heb ik begrepen. En dat is best leuk. Soms kun je hele gesprekken aangaan en soms ook niet, is mijn ervaring. Ja, hartstikke leuk. Zometeen het nieuws van 5 uur. Maar daarna zijn we heel vroeg weer bij jou terug met deel 2 van de show.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 5:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen is de vertraging een kwartier. A2 Eindhoven-Utrecht bij Waardenburg, 20 minuten vertraging. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest is het oponthoud een kwartier. Op de A12 Utrecht-Duitse grens ook een kwartier bij Zevenaar. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem sta je een kwartiertje in de file tussen Os en knooppunt Bankhoef. En de andere kant op tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook bijna een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: Dreamfields komt in 2027 terug naar Rederlaag bij Lathem. De grens van 10.000 verkochte tickets is bereikt. Dat was de voorwaarde om een nieuwe editie te organiseren. Het 10.000ste ticket werd gekocht door Robin uit Westervoort. Daarmee is de terugkeer van het festival officieel. Dreamfields maakte na de editie van juli eerst bekend te stoppen, maar kwam daar later op terug. Het festival begon in 2011 en trok tienduizenden bezoekers. De organisatie wilde stoppen omdat festivals steeds duurder werden en bezoekers later tickets kopen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Cuba in de VS in het jaar 2010. Want misschien herinner je je nog wel de soap As the World Turns is in Nederland ook te zien geweest bij RTL 4 en RTL Veronique daarvoor. En hij was in 2010 voor het laatst te zien. Het is op dat moment de langstlopende soap ter wereld. En die titel werd overgenomen door het Britse Coronation Street. Zie

feestje binnenkort. Maar er is nog een soap die nog langer loopt. Days of Our Lives is ook in Nederland te zien geweest. En die loopt al sinds 1965. Dus het, ja, de race is nog steeds gaande. Maar Coronation Street is nog steeds de alleroudste. En die ja, loopt ook nog altijd. Goed, soaps genoeg op de televisie. En goede tijden, slechte tijden uit eigen land. Dat laat ik die niet even vergeten. Die loopt al sinds 1990 tot de dag van vandaag. Mogen we ook trots op zijn. Goed, wij gaan door nu met muziek. Zometeen de Lumineers en ho, hey. Maar eerst Bronski Beat met die legendarische stem die ook in de Commodores heeft gezongen trouwens. Small Town Boy, nu op Studio Reden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos doorscrollen voor kinderen tot 15 jaar. Unilever heeft verzorgingsmerk Zwits al verkocht aan Royal Sanders, bekend van merken als het Melkmeisje van Gils en Odorex. Hoeveel geld ervoor is betaald, is niet bekendgemaakt. Ierland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat definitief afhaakt voor de komende editie. Het weer, nu nog buien, maar vannacht droog. Morgen schijnt dan geregeld de zon bij een graad of 19.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 160 kilometer file in Gelderland. Op de A2 is het erg druk van Eindhoven naar Utrecht, tussen Boksel en Waardenburg een half uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 20 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest ook 14 kilometer en 20 minuten vertraging. Verder is het druk op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Arnhem-Noord en Knooppunt Grijshoord 10 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knooppunt Bankhoef bijna een kwartier oponthoud. En dat geldt ook voor de A50 Arnhem-Os tussen Knooppunt Valburg en Ravenstein. Hou daar ook rekening met ruim een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Bruno Mars en On My Soul hier op Studio Reden. En ja, je weet dat om deze tijd heb ik altijd een beetje trek om wat te eten. Zo ook vandaag natuurlijk. En er is iemand creatief geweest deze keer. Die is in de keuken gesprongen en die had iets van, joh, die winter is er nog niet, maar ik heb toch wel zin in iets wat daarbij past. En dan zou je denken, wat zal dat zijn? Nou ja, heel simpel. Boerenkool met worst en een lekkere gehaktbal en een heerlijke jus eroverheen. Dat hebben ze klaargemaakt, joh. En winter of niet, ik vind het altijd lekker. Dus daar maken ze mij heel blij mee. En volgens mij zijn ze zelf ook wel content. Want iedereen zit hier heerlijk te smikkelen achter mij. En te genieten van de show. Dus dat is heel fijn. Ik ga jullie ook laten genieten van lekkere muziek. Met zometeen Spiller. Heerlijke plaat. Maar eerst Manna's Workout Australië met Down Under.
1: Dit is Spitsuur.

spelen dus voluit. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen. Die zit er lekker klaar voor. Die heeft ook al zijn hapje op. Dus die gaat zometeen vertellen wat voor weer het wordt de komende dagen. En misschien een kleine sneak peek naar het weekend.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg. Vannacht is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De minima liggen rond 12 graden. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige westenwind wordt het 19 graden. Zaterdag is er veel bewolking en valt er af en toe regen. Desondanks is het zacht met zo'n 20 graden. Zondag komen enkele buien voor, maar is er ook ruimte voor de zon. Na het weekend breekt een droge periode aan. Er is weinig wind en de maxima liggen rond 20 graden. Mogelijk later in de week nog wat hoger. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Big Time. Nou, ik zou zeggen, neem je ook lekker de tijd om te genieten van je maaltijd. En langzaamaan te bewegen richting het nieuws van 6 uur. Maar niet getreurd, want na 6 uur zijn we heel vlug weer bij jou terug met het derde deel van Spitsuur. Dus wat mij betreft dan ook heel graag tot zo hier bij Studio Reden. Tot straks.

0: is Studio Ede. 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen al het donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog druk in de regio, bij elkaar nog bijna 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij Kerkdriel een kwartier. Ook op de A2 Utrecht en Bos bij Bees 20 minuten vertraging. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij Leerdam is de vertraging ook 20 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier. Ook op de A50 de andere kant op tussen knooppunt Grijshoort en Heteren is de vertraging bijna een kwartier. Verderop bij Ravenstein ook nog een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Welkom terug bij Spitsuur en eet smakelijk mocht je aan het eten zijn. Nou, wat nu hier is ook prima. Chris Cap, Robin S en nog veel meer. Blijf luisteren.

0: Bridge to Liberation in Arnhem is vrijdagavond vanaf 8:30 live te zien bij Studio Reden TV. De uitzending gaat over vluchten en vertelt 4 persoonlijke verhalen van mensen die na de slag om Arnhem moesten evacueren. Er zijn optredens van onder andere Tanja Kok, Kimberly Fransens, Ruben Hillen en Joshua Peter. De uitzending is ook te volgen via de livestream op de website en app van Studio Reden. De herdenking is ook live en gratis te zien aan de Rijnkade in Arnhem.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Tot zover Chris Cap en Liar. Nu een plaat van iemand uit de jaren 90. Dat was Robin S. Die hoor je nu dus. Maar we hebben tegenwoordig ook Robin Schulz. En ik heb een tijdje gedacht van hetzelfde persoon was. Die nu ook gewoon onder Robin Schulz gaat zingen. Maar nee.

Edge of Desire van Jonas Blue en Mellif. Heerlijk. We gaan zo meteen naar headlines en verkeersinfo van 6:30 alweer. Maar eerst is hier Chris Isaak.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. De afgelopen maanden werden daar meerdere vrouwen mishandeld en aangerand. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus. Onlangs overleed iemand die het virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Voor de meeste mensen is het virus niet gevaarlijk. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos doorscrollen. Het weer, nu nog buien, maar vannacht droog. Morgen schijnt de zon geregeld bij 19 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files in de regio worden snel korter. Nog 4 files leveren meer dan 10 minuten vertraging op. Op de A2 is dat het geval van Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg, sta je kwartier in de file. Ook op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Bees 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier. En op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoeve is de vertraging ook nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg. Vannacht is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De minima liggen rond 12 graden. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige westenwind wordt het 19 graden. Zaterdag is er veel bewolking en valt er af en toe regen. Desondanks is het zacht met zo'n 20 graden. Zondag komen enkele buien voor, maar is er ook ruimte voor de zon. Na het weekend breekt een droge periode aan. Er is weinig wind en de maxima liggen rond 20 graden. Mogelijk later in de week nog wat hoger. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

ademloos sluiten wij deze uitzending af. Dit was hem, Spitsuur, voor deze donderdag. Dankjewel voor het luisteren. Morgen word je gewekt door Richard Klopper om 6 uur, dus zet die wekker. Voor nu zeg ik een bijzonder mooie en fijne avond. Ga ervan genieten. Tot snel. Bye bye.

0: 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
2: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
3: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
1: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
2: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
1: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
3: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
1: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
2: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
1: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie te vergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren, omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden, om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
0: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de links- of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: But you're just a boy.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.